0: elke week en dat ik gewoon weer al happy. Dat betekent dat je wel iemand hebt.
1: KLMS 610, heb je mooi even de